0: een spook. Ik wijs dat die wonen in de moeren, en die nog weer op verloren. En achter met die demonen, die deden al geen personen. Die denen in een labyrinth bijdrijven, dat rennen moest maar eeuwig blijven.
1: Maar het haus is leer, het haus is leer, ja, het haus is leer.